0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldie.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Live Erik Holm.
2: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
3: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A Gent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
2: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe aufgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die brandmauer valt of die uitgrenzing einfach weitergeht. Nu goed.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
3: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden, de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Live Erik Holm.
2: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
3: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A Gent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Ik weet niet waar dit heen gaat.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

En dat gevoel van samen zijn hebben we terug op deze maandag. Goedemorgen, morgen. Fijn dat u luistert hier naar Radio Nova. Het Muziekpaleis tot 11 uur. Ga terug naar 60.

0: When My Dreamboat Comes Home uit 1960, Brenda Lee. Straks ook even kijken naar die ochtendkranten van vandaag hier bij Radio Nova. Eigenzinnig en anders. Maar laten we terugkeren naar 2017 met Willy Sommers. De vrouw van mijn leven.
1: Als een bloem die bijna geen zonlicht vangt. Als een golf die nooit op een strand.

Albano en Romina Power met Charazan. Op de N9 in Lievegem is zaterdagavond een jonge vrouw van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze zat achterop een bromfiets die bestuurd werd door een 15-jarige. Toen die vluchtte voor de politie, botste de brommer tegen de auto en kwam tot stilstand tegen een geparkeerde vrachtwagen.

Ferry de Lid met Iedereen Wist Het. Een tramstoet heeft zaterdag voor verkeershinder en overlast gezorgd in Vilvoorde, Grimbergen en Meissen. Daarbij kwam een motorrijder ter val bij een mislukte wheelie. Een wheelie is op één wiel schuin rechtop gaan rijden. Hij beschadigde de voorbumper, het mislicht en de nummerplaat van een passerende wagen, waarna hij trouwens nog vluchtmisdrijf pleegde. De politie legde de stoet uiteindelijk stil in Vilvoorde.

Nederlandstalig werken, we gingen terug de tijd in naar 1974 samen met John Terra. Die oude foto's. Iedere dag weer van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 uur hier bij Nova, het Muziekpaleis. Dit is Colinda, later dan krijg je spijt. Oh.

Een grote peiling van het laatste nieuws, exclusief 81% van de Belgen maakt zich zorgen dus over de begroting. Minder dan de helft gelooft nog dat Bart De Wever er is om het op te lossen. Je leest er alles over in het laatste nieuws.be. We keren terug naar 64 met de Four Tops.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
4: Jan Bakker, dat

Pauline nog steeds met haar zomerlief. Lilian Saint-Pierre, ik wil alles met je doen.

terug naar 61 met Judo en Modi River. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Niels Heesbeen als een vader opa wordt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

Heel Joling met Los met z'n allen. Het wordt mooi nazomerweer en stijgende temperaturen tot 25 graden is er mogelijk het komend weekend. Met Julia Kaar terug naar 5.

Niet op het hier met wat je met me doet. Dief gaat zich spontaan melden bij de politie in Halen met een gestolen step. Van het schuldgevoel kunnen we je gaan verlossen, maar van de gevolgen niet. In het commissariaat van Halen heeft een dief zich in de nacht van dinsdag op woensdag spontaan gemeld met een gestolen e-step onder de arm. Of het geweten van een man hem part te spelen, dat is onduidelijk. De politie lanceerde een oproep naar de rechtmatige eigenaar van deze step.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova. Radio Nova.
0: Jan Bakker.

Jimmy Frey met Jong Zo Jong. De Wever gaat een startnota bezorgen voor de begrotingsonderhandelingen aan de regeringspartijen. Het wordt een extreem moeilijke oefening. Wordt zeker vast vervolgd.

Jacques Wagner met 100 jaar. Windows 10 gebruikers krijgen nog een jaar langer dan verwachte beveiligingsupdates van Microsoft. De officiële ondersteuning zou eigenlijk eind 2025 stoppen, maar na kritiek besloot Microsoft de updates met een jaar te gaan verlengen. Nu die verlenging stilaan gaat aflopen, laat het bedrijf weten dat de updates uiteindelijk zal stoppen op 12 oktober 2027.

3 jaar terug de tijd in met Justin de Wild en voorlopig. Zo'n klassieker van toen de tijd uit de jaren 70. Hier is Down Up on the Roof.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova. Jan Bakker.

Drew Harris en hem hingen terug naar 80 met No Por Favor. Een man uit Sint-Niklaas geeft een levenslang rijverbod en heeft in de politierechtbank een celstraf van een jaar bijgekregen. Hij ergerde zich aan een auto die traag optrok aan een verkeerslicht en begon dus te klaksoneren. En die wagen, die bleef...

Corina met Bandolero. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Zometeen dan komt Ruud eraan. Wij horen terug morgenochtend om 9 uur. Hier bij Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dankjewel, Jan Bakker, voor de afgelopen 2 uren Muziekpaleis. En ik ben hier toch al heel even vlug in de kranten gaan kijken van deze morgen. Een speciaal fenomeen is gespot, uiterst zeldzaam. Er is deze morgen in België een rode

Ja, ik vond dan toch dat ik deze moest draaien. Een liedje met een regenboog. En om heel even terug te komen op die regenboog. Ja, wie deze ochtend vroeg uit de veer was, heeft het misschien wel een bijzonder weerfenomeen gezien. Op verschillende plaatsen in België was een zeldzame rode regenboog gezien. Ja, ik heb het niet kunnen zien, maar ik zie hier wel foto's staan in de kranten van deze morgen. Maandag vandaag, alweer 21 september op onze kalender. September loopt ook alweer zo langzaam op zijn einde. Maar als we de mensen van het weer mogen geloven naar het einde van de week toe, gaan we toch nog een paar mooie zomerse dagen krijgen. En daar kijk ik dan en misschien u ook wel naar uit. 2 uur lang lunchen met Ruud met lekkere fijne muziek op de radio. We gaan trachten jullie allemaal te vermaken. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Radio Nova.

Afkomstig van Jamaica, maar in zijn jeugd verhuisde hij al naar Londen. Hij begon daar te studeren, hij begon liedjes te schrijven en dergelijke. En zijn eerste liedje, dat was Duits, Frag mein Herz. Een nummer dat in Duitsland best wel populair was, maar in 1970 was daar dan plotseling die Keep on Smiling. Het werd hier in België en in Nederland een redelijk grote hit. Daarna volgde er nog Je t'aime, chérie. Er was Gloria, er was Limbo Lala, allemaal hits die de jaren daarna allemaal volgden. Dat was inderdaad die welgekende klassieker, hè, van James Lloyd. Dat was het nummer Keep on Smiling. Deze dame heeft 4 jaar gewacht om nog eens een keertje een nieuwe plaat uit te brengen. Inderdaad, ik vond het eigenlijk allemaal een klein beetje lang duren. We gaan ze nog eens draaien. Haar nieuwe plaat, Lindsay, en 1000 keer gevraagd.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Ja, we moeten er langzaam gaan van afscheid nemen. Hè? De zomer van 2026. En of dat een geweldige zomer was. Binnen enkele dagen, dan is het zover. 23 september 2026. De start van de astronomische herfst. Dan gaan inderdaad de blaadjes allemaal weer vallen. En ja, ik heb er al gezien hoor. Er zijn al wat blaadjes aan het vallen. Maar het gaat dan pas allemaal echt op gang komen. Hè? Ook natuurlijk weer een mooie periode van het jaar. Ja toch, we kijken er met z'n allen naar uit. Hey, goedemorgen allemaal. De lunch bij Radio Nova. Lunchen met Ruud, dat we doen tot en met een uur of één. Nu

Ja, hoe zou het zijn met deze beste man, hè? Maarten Cox, kunt u het zich nog herinneren? Liedjes, programma's op de Vlaamse televisie, allemaal heel lang geleden. Ik weet niet precies meer in welk programma dat het was. Was het nu Idol, was het X-Factor of wat hadden we allemaal nog? In ieder geval, het was in één van die programma's dat hij toch wel hier in Vlaanderen redelijk wat populariteit kreeg. Deze Maarten Cox met enkele hits. En dit was er natuurlijk eentje van Als ze me kust. Een nummer dat hij precies 10 jaar geleden uitbracht. Hoeveel televisies heeft u in huis? En waarom vraag ik dat wel op de dag van vandaag, 21 september 1967. Op de elektronicabeurs Virato introduceert Philips de eerste kleurentelevisie in Nederland en uiteraard ook voor België. Het zijn tevens de eerste uitzendingen in kleur in Nederland en in België. Na West-Duitsland is ons land hiermee het tweede Europese land dat overstapt naar de kleuren TV. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik kan me dat nog wel herinneren dat onze allereerste kleuren televisie in huis kwam. Allemaal heel speciaal. Op de dag van vandaag is dat allemaal heel anders. Verder met de muziek hier op de maandag. Ja, het weekend is voorbij. Sommigen gaan de maandag wat minder pittig voor, van start en dergelijke. Maar hier op de radio gaan we dat wel beleven. We gaan muziek draaien uit de jaren 70. Uiteraard van Barry White. Can't get enough of your love, babe. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio.

Ja, dat hoorde er natuurlijk ook nog helemaal bij. We trachten de nummers helemaal tot hun einde te draaien. We deden de line dance. Niet aan mij besteed, maar wel aan heel veel andere mensen natuurlijk. Het kon allemaal op dit nummer. Dat was inderdaad Wiltura. Wiltura hier op de maandag vandaag 21 september. Ja, we gaan het weer niet vergeten. En straks na 12 uur draaien we uiteraard weer onze plaat van de dag. U kan hem nu al ontdekken op onze Facebookpagina in de vorm van een bankarde. In die bankarde een tekst en in die tekst een liedje van een nummer. Straks na 12.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Ja, daar straks draaiden we nog een songfestival liedje. En weten we het nog? Teach In met Dingen Dingen Dong. En Sandra Kim deed het ook in 1986. En ze won uiteraard met dit nummer. Dat was J'aime la vie. Zo, we gaan langzaam richting 12 uur hier op de maandag vandaag 21 september. Dat wil zeggen dat we heel even een kleine korte pauze gaan nemen. We gaan zo meteen luisteren naar het nieuws van 12 uur. Daarna zijn we natuurlijk terug met onze gekende zaken in dit programma. Dat zijn de quotes en de plaat van de dag. Graag tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.
4: Uno, dos, tres, cuatro.

we kennen dit nummer van redelijk wat artiesten, hè? Maar ik denk toch nog altijd dat de allerbekendste is die van heel lang geleden. Weet u het nog? De zangeres zonder naam. Die zong dit nummer ook al. Mexico. Maar dit was dus onze eigen Michael Lanzo. Michael Lanzo hier aan de start van deel 2. Lunchen met Ruud hier op de maandag bij Radio Nova. Ja, ik ben hier toch heel even aan het kijken. Ik weet niet of dat men er rekening mee gehouden heeft, maar op 21 september 1981 wordt door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag van Tevreden. Dus ik weet het niet of dat men daar vandaag gaat rekening mee houden. Het is te hopen dat ze het allemaal een keertje lezen als ze zeggen van, oh ja, we moeten even ermee ophouden. Zo, hey, goedemiddag allemaal. 12 uur voorbij, dat wil zeggen dat we zijn begonnen voor deel 2 van dit programma. We gaan zometeen natuurlijk onze plaat van de dag weer draaien. Als het goed is, komt Gerda straks nog heel even langs voor de quote van de dag. De lunch is gearriveerd. Ik denk dat ik dan bijna alles heb. Oh ja, muziek, natuurlijk. Dat heb ik ook nog voor jullie klaarstaan tot en met 1 uur. Dus welkom allemaal bij Radio Nova hier op deze maandag. Radio.

Ja, het is zo'n klassieker die we al moesten gaan zoeken in heel ver vervlogen tijden, hoor. 1961 voor deze Wanda Jackson. En het liedje ging inderdaad over a party. There was a party going on. Wel, dat kleine beetje party, dat proberen we hier elke dag te doen op de radio. Tussen 11 en 1 uur uiteraard in Lunchen met Ruud. Waar het nu tijd is voor onze plaat van de dag. Vanmorgen te lezen op onze Facebookpagina. Nu gaan we hem draaien op de radio. Ik blijf bij jou. Dit is Bart van den Bossen.

Ja, de allermooiste, de allerplezantste Nederlandstalige muziek. Daarvoor zit je natuurlijk goed via radionova.be, oftewel jouw internetradio. Dat waren Lucas en Gea. En van het Nederlandstalige, een Duitsstalig liedje hier in Lunchen met Ruud. We draaiden hem vorige week ook al met Allegria. Dit is Olaf.

0: We proberen daar natuurlijk ons best door voor te doen. Lach naar het leven, daarover zong allemaal deze Jaman. Ja, maandag, tijd voor Gerda en haar quote van de dag.
1: Wees dankbaar voor de lessen die je hebt geleerd. Ze hebben je gevormd tot wie je bent.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak. Radio

0: het meisje van Bobby. Bobby's girl, inderdaad. Susan Mohan hier, bijna alweer aan het einde van het programma. Maar ik heb nog wel heel even, en ik heb hier ook nog wel enkele nummers klaarstaan, die we dan nog heel graag willen draaien voor jullie. Zoals de allermooiste Vlaamse klassiekers, John Warry.
1: Kom

Ja, Vince Domino nam ons mee terug naar de begin jaren 60 met deze welbekende. Hè? There goes my heart again aan het einde van het programma. Dank u wel om te luisteren. Straks veel plezier met Frank de Groef. Later nog het spitsuur met Patrick van Beveren. Dus het belooft hier deze namiddag nog een hele fijne namiddag te worden. Via jullie radio, jullie internetradio of via jullie computer of iets dergelijks. Hè?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het doet me pijn.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio.

0: straatinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot

Van harte welkom in een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove op maandag 21 september. En je hoort de plaat uit 1995, Guus Meeuwis en Vagant. En die heet dan Het is de Nacht. De zon die komt vandaag op om 7 uur 27 en die gaat onder om 19 uur 53. De maan die komt op om 17 uur 54 en die gaat iets over middernacht. Om iets voor 1 uur gaat die onder. En het is ook vandaag Wereldvrededag. En het is ook vandaag Wereld-Alzheimer-dag. En de nationale feestdag in Malta. Jullie zijn beland in het programma Into the Groove.

bij Radio Nova, eigenzinnig anders met Connie Francis. Uit 1958, dat tegen de met Stupid Cupid. Ook nog even onze non-stop collega bedanken. En daarvoor kreeg je tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud hier op de radio. En we zijn beland in 1978. Het is samen met Jimmy Bohorn in het programma Into the Groove. En dat met een plaat die heet Dance Across the Floor. Goedemiddag allemaal.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Maak een mooie plaat. Ik heb het over Suzanne en Freek met zijn blauwe nacht. De maxima liggen tussen vandaag tussen 16 en 20 graden. De wind waait eerst zwak uit westelijke en nadien zwak vaak matige uit noordelijke richting. En wij verder met muziek met een plaat uit 1972 in het programma op maandagnamiddag. En dat van de keizer van het Vlaams lied, Wiltura. En wat je diep treft.

Even een hele mooie rustige plaat van Leo Sayer uit 1976 met When I Need You. Niets is zeker en dat is het enige dat zeker is.

0: Je hoort een heel mooi nummer op de radio in het programma Into the Groove van Tommy Servi. Hier in Radio Nova, eigenlijk anders met verloren dromen. Ook nog iets meegeven, de man is ook razend bekend. Ik heb het over Yves Segers. Lieve vrienden, vandaag heb ik even verstek moeten laten gaan voor mijn optreden in Eine. Maar ook voor morgen in Hoeilaert zal ik worden vervangen. Momenteel lig ik op spoed, maar hopelijk wordt dit alles snel achter de rug is, kan ik weer optreden. Zo zijn de woorden van Yves Segers. En we wensen hem ook een spoedig herstel toe. Dit zijn de Strangers, Eine de 180, hier op de radio. En die hebben het over het strand van Sint-Anneke. Goedemiddag allemaal.
1: Dat is na de vijfde keer dat ik bij jou Sjan in Benidorm zit. Die tegen mijn goesting. Val te val voort en val te waar. Je zweert hoe kapot en wat doe je dan? Er in een pak.

0: wil naar Sint-Anne en zal naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zag van
0: smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met die smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Dit is een mooie klassieker, heet niet. 188 dateerde van de New Kids on the Block. En die heet dan You Got It, It's a Real Right Stuff. Twee Belgen, Jefke en Oebelen, zitten samen in de wagen. Al wel, zegt Jefke, op een gegeven moment zouden jij voor mij iets willen doen, vraagt hij aan Oebelen. Even kijken naar mijn knipperlichten, het nog wel doen. En Oebelen draait het raampje open en zegt, ik ga even kijken, met mijn hoofd buiten hangen trouwens, en roept, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Alle gekheid op een stokje, hier op de radio. En we zijn beland met 1976, met de Bee Gees. En die heet dan

qua eigenzinnig anders en ik hou van jou. Hoe noem je een priester die seks heeft met een non? En dat is een priester op non-actief. En een priester die geen seks heeft, meer heeft met een non, dat is een priester op non-non-actief.

0: En razendsnel in het programma hier op de radio. Met Robert Bader en ik zit in een cafeetje. Ik ben er terug na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma Into the Groove.
1: Frank de Groove geeft er al.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Vebetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Vebetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. Het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Hartelijk welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort de Frans van Adderjem. En die heet dan groot gelijk hier in het programma Into the Groove. Hier bij Radio Nova. Legde je de lat te hoog, maar niet zo hoog dat iedereen er onderdoor loopt.

We zijn bij ons met de Radio Nova eigenzinnig onderscheid. Nee, de 186 van Designers. En die heet dan Voyage, Voyage. We blijven nog wat in de jaren 80. En dat is samen met Racy.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

Je hoort ze hier enkel en alleen bij Radio Nova, de mooiste Nederlandstalig praten. Je hoort de monnik Smit met Op één been. We gaan even filosoferen. Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen. En een vriend, iemand die tijdens je leven tegen je zegt wat anderen na je dood vertellen. En een enig plezierig aan eigen fouten dat het soms anderen gelukkig meemaakt. En wees vriendelijk tegen kinderen en zij kiezen later je thuis. Dit is muziek van Vanessa op de radio. In Into the Groove en Ik ben gelukkig.

Is die dames toch wel van Venus? I'm your Venus. Ik heb het over de Bananarama uit 1988 op de radio. Met Love in the First Degree. Twee koeien staan in de wei, zegt de ene koe tegen de andere. Waarom spring je zo steeds op en neer? Zegt die andere koe. Ik ben morgen jarig en ik klop alvast de slagroom.

Ja, we zijn beland in Ambiance Troef, tezamen met Frank de Groof. Hier ben je Radio Nova en je hoort de Zwoep met Ons Moeder en Zij Nog. Altijd mooie platen draaien.

hoort de muziek van Michael Enzo op de radio met Viva Cerveza. En ook met de gezellige muziek op de radio. En buiten met de mooie stralende zon is het altijd gezellig. Tot en met 16 uur Frank de Groef op de radio. En dat is samen met Larissa. En ik doe wat ik wil.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

We zijn beland in 1984 met Cool and the Gang en She's So Fresh hier op de radio. Ik zeg je bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen tussen 14 en 16. Na de klok van 16 uur krijg je Patrick van Bever met het spitsuur hier op de radio. Zou zeggen, zeker blijven hangen. En we gaan eruit met Murray Wells en Your Beat Me to the Punch uit 1962 bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Febetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Febetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in discrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Wever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

heel mooie nummer van Larissa was dat. Om vandaag deze aflevering van het Spitsuur op jouw maandagmiddag mee te starten. Je hoorde ze hier op Radio Nova met Mijn Favoriet. Dank wel aan de voorgaande collega's die er al te horen waren vandaag bij jouw eigenzinnige radio. Ik ben Patrick van Bever en ik ben bij je tot en met 6 uur in deze aflevering van het Spitsuur. En heel wat leuke platen staan alweer aan te komen. Waaronder andere ook deze hier, Frans Bauer. En kom nu maar in mijn armen. Allee vooruit, het wordt nog gezellig.

Heerlijke terugblikken ook in deze aflevering van het Spitsuur. Een terugblik was dat van 1964. De Scott Brothers en Love Me Tenderly hier op jouw radio. En deze plaat die is van zo'n 10 jaar geleden opgenomen. Sieneke is dit en Als ik huil.

Ja, toch wel een romantisch liedje, deze hier van José Alberto en Mi Gran Amor hier op jouw maandagmiddag. Het blijkt een heerlijke week te gaan worden, want ze geven geen regen en temperaturen van rond 20 à 23 graden. Dus mij hoor je in ieder geval niet klagen. We hebben het al met veel minder moeten doen. Straks heb ik voor jullie René Schuurmans klaarstaan en kom op en zing met me mee.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Dit is Radio Nova.
1: De spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.

Een terugblik van heel diep terug in de tijd. 1961, de Mystics en de Jarmels en The Way You Look Tonight. Deze hier die heb ik ook nog even teruggevonden in onze archieven. Het is er een uit 1991 van Isabelle A. En ik weet wat ik wil. Ik wil ja.

Oeh, ah, komt er normaal gezien nog achteraan. Dat was Danny Fabri met zijn versie over dat algemeen gekende liedje Hey Hey Baby. Ja, de herfst, daar gaan we naartoe. Het wordt altijd elke dag een beetje kouder en kouder. Binnenkort moeten wij onze verwarming beginnen op te zetten. Maar wij hopen met onze plaatjes die wij hier draaien het toch nog gezellig en warm te houden daar aan de andere kant van de radio. En vooral dan met platen zoals dit hier nu uit 1980. Ottawan is dit en D-I-S-C-O.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
4: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van Patrick van Bever.
5: Het Spitsuur.

Ja, toch ook weer zo'n terugblik dat wij nooit of te nimmer zouden kunnen vergeten. Ze wordt nog veel gedraaid op de radio en op de feestjes. 1976, Thelma Houston hoorde je. En dan met Don't Leave Me This Way. En daarvoor ook nog Els Bakker. Die was er vandaag ook bij in de spits met een heel klein sterretje. En deze hier, die heb ik ook voor jullie meegebracht. Dit is Helmut Lotti, ook alweer terug in de tijd. En bij jou alleen.

Jan, met al die gezellige platen op de radio zouden wij het uurwerk nog durven vergeten. Terug in de tijd was dat 1978, Peter Tosh en Mick Jagger in duo en You Gotta Walk and Don't Look Back. Vrienden, we gaan richting deel 2 uit, richting 5 uur. En dat doen we met deze plaat van een goede vriend van ons en ook een vriend op de radio, Frank van Damme. Die gaan we nog eens draaien op het einde van deel 1 hier vandaag op jouw maandag. Dit is hij met Zilveren Vogel. Tot zometeen aan de andere kant.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Vebetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Vebetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. Het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in discrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Het

Ja, toch een heerlijke, leuke plaat van Tina van Beek. Het is misschien een naam die we niet zo heel goed kennen, maar je zal er nog meer en meer van horen, want het is best een aardige zangeres, denk ik dan toch. Als je dit hoort, jij hebt je levenslang gelogen. Ja, dat is iets minder natuurlijk. Welkom, beste vrienden van de radio, of welkom in deel 2 van dit Spitsuur. En we gaan eens terug in de tijd nog gaan kijken naar de jaren 70. Daar zijn zoveel platen in uitgebracht, waaronder andere ook deze hier van BZN. In 1977 werd dit nummer opgenomen. Dit is BZN met De Clown.

Een gekende zomerse plaat van een tijd geleden alweer. Vidal Loca en dat in duet met Bea Luna hier op jouw radio. Declaration de Amor was dat. En daarvoor hadden wij ook nog Laurelin. En die doet het voortaan zonder jou. Deze hier, die is van vorig jaar. Ja, Janske is dit nu. En die mooie tijd, ja, daar denken wij nog veel aan. Ja, aan de mooie tijden. Hey.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: U luistert naar...
6: Patrick van Bever.
7: Hij is zo sexy.
8: De stem waar iedereen gek op is.

Ja, een Nederlands nummer omgezet tot een Vlaamse versie. Jody was dat, Jordi van het en Terug in de Tijd. Ik heb deze man enkele weken geleden nog live op het podium bezig gezien. En ik moet zeggen, ja, ambiance is er wel als deze man aan het zingen gaat. Deze hier, die is van een tijdje geleden, maar wordt nog veel gedraaid. Deze artiest Bandit is dit nu. En dat met Not Alone Anymore.

Jimmy Samen was dat nieuwe plaat Resiste, helemaal solo. Je weet het, Jimmy Samen, dat is de man van Get Ready, heel veel jaren terug in de tijd. En over jaren terug in de tijd gesproken, deze die komt uit 1967. Hier is Miriam Makeba en dan met Pata Pata.

0: Muziek en oldies.
1: Die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.
1: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

misschien wel een plaatje voor alle dames die Elisa heten, die op dit moment aan het luisteren zijn naar Radio Nova. Dit was Herbert en dat met Elisa. En wat denk je van straks eens een John Spencer te laten horen? Ja, gaan we dat straks doen? Allee, vooruit na de mededelingen. John Spencer en op dat eiland in de zon. Maar eerst deze hier van Henny Wijmans. En jou herken ik met gesloten ogen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Patrick van Beven.
6: Draait ze voor jou.
3: Voor jou.
7: Het Spitsuur.

Chris Morten was dit in het spitsuur vandaag op jouw maandagmiddag hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dat was Chris Morten met Cecilia. En wij gaan deze nog eens op jullie loslaten. Het is een man die heel veel platen heeft uitgebracht. En dit is er toch wel eentje van. Patrick Onzia heb ik voor jullie. En dat met Door de Golven Heen.

Ja, ik heb ervan gehoord, wij trouwens ook. Dat was een plaatje die een tweetal jaar geleden verscheen in de hitparades. Je hoorde Jeroen van Zelst en Een ladder naar de hemel. En wij gaan eruit. Ja, het zit er hier op voor vandaag, de spitsuren bij Radio Nova. Morgen is er alweer een nieuwe spits, maar dan wel met onze collega Patrick de Groot. En zeker en vast altijd blijven luisteren naar Radio Nova, je eigenzinnige radio. Ik neem afscheid van jullie. Ja, zit hierop voor vandaag wat ons betreft. We gaan eruit met een heerlijke nummer van Tineke en Mario. Nog een fijne maandagavond en tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraeten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bij een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bij een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bij een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.